0: I'd like to stay. I'd like to stay.
1: Dit is Noordzee Gold.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: de klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
3: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
2: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Oostendse luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Blankenberge voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Uit een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is giftig. De mensen zijn mogelijk met die dampen in contact gekomen. Het scheepvaartverkeer ligt ook tijdelijk stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Willemsen van Tomorrowland.
4: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar ietsje meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
3: De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het Arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Voor de vierde nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar bestookt met aanvallen. In de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust zijn opnieuw tientallen militaire doelen geraakt. Iran heeft ook gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
5: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch ja, de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
3: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het wat af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.
6: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.
3: I know a dark, secluded place. A place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets. And no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olé.

0: If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
4: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll, we doen popmuziek, we doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: In Middelkerken vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Vandaag aan de kust andermaal een zonnige dag. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen rond de 25 graden bij een matige noordoostenwind. Verkoeling is er aan zee bij een strandwatertemperatuur van 21,4 graden en het is hoogwater deze middag om 2:30.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
3: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
2: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Dit is Noordzeegold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Schelpen in de Elisabethlaan en dat tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit. Vandaag komt Sport Vlaanderen naar het sportstrand van Oostende met een tof en divers sportaanbod. Je maakt er gratis kennis met tal van sporten. Van 10 tot 1 uur en van 2 tot 5 uur kan je er gratis sporten uitproberen. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Oostends Luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Blankenbergen voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis na het lek in de haven van Antwerpen gisteravond. Eén iemand ligt op intensieve. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen. Dat zegt burgemeester Mark van de Vijver.
4: Nu is het vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar men die container gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling en metingen te doen in het ruim van het schip om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
3: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil en bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten staken. En rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend om te kijken of er nog extra maatregelen genomen moeten worden door de hitte. Debbie Wilmsen.
5: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken maken.
3: Gisteren beslisten de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.
6: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold.

en triomfeert zoals weleer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

Ook in Oostende wordt de Nationale Feestdag op dinsdag 21 juli gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltelopers en jongleurs. Zodra de avond valt, transformeren deze acts in een magisch verlicht spektakel. De feestelijke dag wordt traditioneel afgesloten met om 11 uur een vuurwerk op het Groot Strand, ter hoogte van het Kursaal.

0: cela.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
4: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll, we doen popmuziek, we doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: In Middelkerken vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Voor ouderwetse radio, luister je naar Noordzee Gold.

Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder meer tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 3:30 tot 4:30 op 25 juli, 22 augustus en 19 september. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het blauwekruiskust.be/zitdagen.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
3: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk

0: ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school, en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

overture. Men een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer

vingers. Doe het nog eens over. Klappen in de handen. Stampen met de voeten. Fluiten op je vingers.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Schelpen in de Elisabethlaan en dat tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit. Vandaag komt Sport Vlaanderen naar het sportstrand van Oostende met een tof en divers sportaanbod. Je maakt er gratis kennis met tal van sporten. Van 10 tot 1 uur en van 2 tot 5 uur kan je er gratis sporten uitproberen. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Oostendse luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Blankenbergen voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel, dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
4: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand?

0: En heeft dat het effect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
1: Eén Belgische en één Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Diesel wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Britse tieners krijgen een avondklok voor sociale media. Heel concreet zullen jongeren van 16 en 17 tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op apps als TikTok of YouTube kunnen. Dat heeft de Britse regering beslist. De vraag is hoe effectief dat zal zijn, want jongeren kunnen de instellingen wel zelf nog aanpassen. Eerder dit jaar besliste de Britse regering ook al dat jongeren onder de 16 vanaf volgend jaar helemaal niet meer op sociale media mogen. En sportrode duivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd bij Lille in Frankrijk. En dan nog een opvallende sportprestatie van een Amerikaanse man. Die heeft een marathon gelopen met 125 t-shirts aan. Goed voor 20 kilo aan extra gewicht. Hij heeft daarmee een nieuw wereldrecord te pakken. Het oude stond op 100 t-shirts. Hij kwam uiteindelijk binnen de 6 uur aan en zei na afloop dat hij zich een levende burrito voelde. Terecht. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
3: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll, we doen popmuziek, we doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
2: In Middelkerken vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio luister

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solden in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

Ook in Oostende wordt de nationale feestdag op dinsdag 21 juli gevierd. Vanaf 5 uur verandert de Zeedijk in een openluchttheater met betoverend straattheater, steltenlopers en jongleurs. Zodra de avond valt, transformeren deze acts in een magisch verlicht spektakel. De feestelijke dag wordt traditioneel afgesloten met om 11 uur een vuurwerk op het Groot Strand, ter hoogte van het Kursaal.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
3: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
2: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. Noordzee Gold. Vintage Hits.

De zomer wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum in Bredene, waar beats en muziek centraal zullen staan en het seizoen feestelijk wordt uitgezwaaid. De Fans Seizoen 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Di Maro en ook een optreden van Dont en The Hitman.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Oostendse luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Blankenbergen voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan op een vrachtschip. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Er heeft een zware brand gewoed in een woning in Kesselo in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd. Na zo'n uurtje kregen de hulpdiensten het vuur onder controle. Er vielen ook geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte. Dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Gstaad. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets. Het werd 2x7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen dan ook. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen donderdag veel zon en hier en daar wat wolken. Temperaturen rond 25 graden. Ook vrijdag is er veel zon bij een matige noordenwind. Nadien wordt het frisser. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,4 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Baloise Ladies Tour, de internationale meerdaagse rittenwedstrijd in het vrouwenwielrennen. De Baloise Ladies Tour geldt als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France voor vrouwen. Morgen vertrekken de rensters vanuit Oostende richting Knokke-Heist voor de eerste rit van de vijfdaagse wedstrijd. Naast de ploegenvoorstelling en de officiële start van de wedstrijd wordt er ook een uitgebreid randprogramma voorzien op de Oosteroever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
3: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Posten om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll, we doen popmuziek, we doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
2: In Middelkerke vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Noordzee Gold.

n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'audace,

0: tellement qu'on n'est plus étonné que par amour il nous lacère. Mais voir un ami pleurer,
1: vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen donderdag veel zon en hier en daar wat wolken, temperaturen rond 25 graden. Ook vrijdag is er veel zon bij een matige noordenwind. Nadien wordt het frisser. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21,4 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

to the school. And I did.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
3: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
2: In Silt-Middelkerke wordt een zaal vernoemd naar Margriet Hermans. De mezzanine heet voortaan Zaal Margriet. De vorige maand overleden zangeres gaf Middelkerke een showbiz-uitstraling. Haar dochter Céline was bijzonder vereerd. Er zijn verschillende ideeën rond de toekomst van de Gistelse kerken. De stad, het kerkbestuur en de geloofsgemeenschappen zaten samen. Voor de vier kerken was de vraag om die te behouden. In Snaaskerke zijn er wel mogelijkheden met een gedeeld gebruik. Bij een zwaar verkeersongeval in de Eernegemstraat in Oudenburg zijn twee gewonden gevallen. Een 33-jarige vrouw uit Ichtegem wilde links afslaan en botste met een motorfiets, bestuurd door een 68-jarige Oudenburgenaar. Hij kwam zwaar ten val. Zowel de motorrijder als de autobestuurder werden overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold. Vintage hits.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Oostendse luchthaven heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een lichte winst. Er werd 78.000 euro winst gemaakt. De operationele opbrengsten stegen fors omdat er meer passagiers waren. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Blankenbergen voorziet jaarlijks 7.500 euro voor jeugdinitiatieven. Jeugdverenigingen en jongerenorganisaties kunnen er een beroep op doen. Ook individuele jongeren vanaf 14 jaar kunnen er gebruik van maken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Hij staat in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot Jasper Philipsen wordt dan toch niet gedeclasseerd. Dat is beslist na overleg tussen de jury en zijn ploeg. Philipsen sprintte in de 11e rit naar een 3e plaats, maar werd na een gevaarlijk manoeuvre in de uitslag teruggezet. Zo'n half uur later kwam de jury op zijn beslissing terug. Ploegleider Christophe Roodhoofd.
4: We hebben samen naar de beelden gekeken, we hebben ons verhaal mogen doen, we hebben meerdere keren samen gekeken en uiteindelijk is zowel de gele kaart als de disqualificatie verworpen. Het is niet omdat Jasper Philipsen ergens in betrokken is, dat hij ook de oorzaak is. En het is Jasper Philipsen en hij heeft zijn reputatie en al wat je wilt, maar dit keer was hij niet de oorzaak.
3: De Noor Søren Werenskjold was de beste. Hij won de snelste rit ooit in de Tour met een gemiddelde snelheid van meer dan 50 km per uur. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. Rond 4 uur vanmiddag kwam een auto stil te staan op de linkerrijstrook. Daarop reden verschillende auto's tegen elkaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. Peter Bruinings van het verkeerscentrum.
5: De snelweg is intussen weer vrij en dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek. Dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
3: De weg is sinds 5:30 opnieuw vrij. Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
6: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. En wat we vandaag hebben gehoord, is het eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
3: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6.000 mensen in de fabriek. De 2 verdachten van de schietpartij in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn aangehouden voor poging tot doodslag. Dat meldt het parket. Het gebeurde maandagavond. 2 mannen van 32 en 42 beschoten elkaar, mogelijk na een uit de hand gelopen burenruzie. Ze raakten daarbij gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen zijn ze aan de betere hand en zitten ze in de gevangenis. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten van het land. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Country Gold.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende is morgen voor het eerst gaststad.

0: oever. Het Middelkerkse politiekorps heeft haar wagenpark uitgebreid met verschillende nieuwe voertuigen. Het gaat om 4 wagens, 3 combi's, een interventiewagen voor politiehonden en 7 nieuwe motoren. De Middelkerkse politie nam ook een anoniem voertuig met ANPR-camera's in gebruik. Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
1: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Posten om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll, we doen popmuziek, we doen veel belpop. We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
0: In Middelkerken vonden gisteren de eerste opnames plaats van 10 om te zien. Ter hoogte van het casino worden ook vandaag nog 4 afleveringen opgenomen. Meer regionieuws over een uur.
2: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!